0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink. Yeah!

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
0: Kink. DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: biertjes, lekker toch?
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Er was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna €2 miljoen binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.

0: Backstreet Preachers.
1: De zomer van Kink.
0: A Design for Life. Goedemorgen. 11 minuten over 7. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: En wie ben jij nou weer?
0: Nou, niet iedereen op vakantie, hoor. Weet je, waarschijnlijk zeg ook wel als je op dit moment werkt. Denk je, duh. Maar Max, u bijvoorbeeld deze.
5: Magic Michiel. Goedemorgen. Nog even eentje knallen met z'n allen voor de baas. Let's go.
0: Die gaat nog één keer knallen voor de baas. Die zegt ook Magic Michiel. Dat is leuk. Dat is de aanleiding van die twee gasten uit Nieuw-Leuzen. Disco Henkie en Electro Gerry van Piraat Biergieters FM, die ik eerder deze week heb laten horen. Ik ben daar gisteren geweest. Ik heb de helden in eigen met mijn eigen ogen in actie gezien. Gastvrij ontvangen.
6: Mooi biertje.
0: Ja, ik heb wel een biertje. Nou, daar kom ik later op terug, want ze hebben ook nog wat opgenomen voor Kink. In die onvervalste biergieters FM-stijl. Het is vrijdag! Ja, dan is het misschien ook wel herfst bij het weekend. Of je zit binnen in je vakantie, dat kan natuurlijk ook nog. De dag begint bewolkt, hier en daar een spatje regen. Later wordt het droog en steeds zonniger.

Oh, je zal daar alleen liggen. Alleen stuurt, ik kan niet hard meezingen, want mijn man slaat nog. Maar de eerste woehoe vloept er per ongeluk ineens uit. Jimmy Eat World Forever. Ja, absoluut. Ik zat gisteren nog laat op een hele YouTube-klikhol. Ik kwam op een live-opname van Sweden van Jimmy Eat World. En ik van, damn, wat een goed liedje. 10 voor 7:30. Rechts, links, rechts, links.

0: ACDC bij Kink en Highway to Hell. En ik zei net voor alle wandelaars. Nou, ik kreeg net een foto binnen van een man die dat de hele week berichten stuurt. Die hem echt loopt, de Vierdaagse, met altijd Kink op de oortjes. En hij stuurt een foto van zichzelf, Walter, in een No Guts No Glory t-shirt. De stichting waar ik ambassadeur van ben, die regelmatig voorbij uitkomt bij Kink. En ja, er komt natuurlijk ook heel veel binnen. Foto's van mensen in een bandshirt. Het is daar geen bandshirt, maar wel een heel goed shirt. Dus ja, ik toch even kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Dag 4 van de Vierdaagse. En hij loopt gewoon nog steeds. En hij ziet er ook stoer uit. Doet hij goed?
1: Ja, Walter.
0: Hey Walter, met Michiel van Kink. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Prima.
0: Wat een held. Welke afstand loop je?
1: 40.
0: 40. Gewoon 4 keer 40 kilometer wandelen. Nog geen blaren, geen ongemak, niks?
1: Nee.
0: Wauw.
1: Helemaal niks.
0: Maar oefen je daar dan veel voor? Train je veel?
1: Ja, wel, voor die tijd is het wel rustig opbouwen met oefenen.
0: Nou ja, maar dat gaat dan kennelijk hartstikke goed. Want je bent er elke ochtend bij. Elke ochtend al een berichtje van je gehad met Kink op de oortjes. Ja. En nu ook een prachtige foto. Dag 4 in het beste bandshirt. Het is geen bandshirt, maar het is een shirt van No Guts No Glory. Ja, fantastisch.
1: Ja, maar ja, dat is toch de beste band.
0: Is wel waar. Het is de beste band met mensen die je kunt bedenken. De band van muziek. Het is een bandshirt heb jij vandaag aan.
1: Juist.
0: Nou, ik vind het zo mooi. Ik vind je zo'n held. Elke dag luisteren naar Kink terwijl je de Vierdaagse loopt. En ook nog een keer vandaag in zo'n goed shirt. Hopelijk vragen mensen maar naar van, hey, wat is het? En dan zeg jij, No Guts No Glory. Lekker steunen. Ik stuur jou, het is geen bandshirt, maar wel een bandshirt. Dus je krijgt van mij gewoon het Kink-shirt, jongen.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja.
1: Komt helemaal goed dan.
0: Hoe lang moet je nog, denk je?
1: Ik doe volgend jaar aan.
0: Ja, exact. Doe je die volgend jaar aan?
1: Ja.
0: Hoe lang denk je dat je nog nodig hebt?
1: Ik denk dat ik rond een uur of twee, half drie binnen ben.
0: Nou, we klappen in gedachten allemaal voor je op, hoe heet het, de Via...
1: Via Gladiolen.
0: Gladiolen, ja, dat was hem. Je bent een held, zet hem op.
1: Oké, dankjewel. Kink,
0: omdat het kan. Ja, als je er zo goed bij loopt, dan kink je. Wat niet wil zeggen dat er nog geen bandshirt voor u komt, hè. Dus blijf vooral foto's sturen van jezelf in je bandshirt. Nu, Sam Fender.

0: Ah, Ellen van de Augusta Glory luistert ook mee. Die zit de grote hoofdletters ook nog een keer. Ook succes van mij! Walter, ook succes van Ellen! Bij deze! Als de post er meteen komt, check even heel goed rekeningen. Die zitten er regelmatig bij natuurlijk. En vaak ook van Infomedics. Dat is zo'n bedrijf dat namens heel veel zorgaanbieders rekeningen verstuurt. De post, zowel envelop als digitaal. Check het even goed, want er is een grote kans dat het niet echt is. Je hoort er meer over in het ANP-bulletin van 19:30. Gelijk erachteraan, Violet Grohl en Johan.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: 19:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na. Dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken en daar zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was het nog 1 op de 4. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. En bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij 1 graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht, 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
9: Kink. Dit

0: En vakantie ook voor heel veel mensen. Dat is ook natuurlijk wel. Niet iedereen zit al in vakantiemodus. Patrick bijvoorbeeld nog langer niet.
1: Hey, Michiel, goedemorgen. Voor mij is het vandaag en volgende week nog even doorbikkelen voor deze baas. Want na volgende week een maandje vrij. En dan 1 september mooi beginnen bij een nieuwe werkgever. Ben ik er toe. Maar nog even doorbuffelen. Even doorbuffelen. En dan komen we er wel. Hey, alvast fijne vakantie, jongen. Yo.
0: Ja, jij ook, Patrick. En succes bij je nieuwe baan. Spannend. Laat me weten wat je gaat doen. En of je dan wel King kan blijven luisteren. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, misschien hoor ik net in het ANP-bulletin. Er komt dus een puntensysteem voor in het verkeer. Punten, en dat zijn geen goede dingen. Dat zijn punten die krijg je als je iets slechts doet. Als je je telefoon pakt of onder invloed achter het stuur stapt. Dat mag gewoon niet doen. Dan komt er een puntensysteem. RTL Nieuws heeft dat bekendgemaakt. Politie en justitie komen dan met een puntensysteem waarbij je bij 6 strafpunten binnen een jaar op een lijst komt van veelplegers. Dan kun je extra controles, strengere maatregelen of mogelijk een verplichte CBR-cursus moeten afleggen. Het gaat vooral om hardnekkige overtreders. En hoe precies worden aangepakt, dat zijn ze gaan ontwikkelen. Maar dus, als jij rijdt zonder gordel, dan krijg je een punt. En bij 6 punten ben je de sjaak. Ik zie nu al voor me wat de campagne ervan gaat worden. Gordel om, geen punt. Zoiets wordt het. Het eerste wat mij vandaag te binnen schiet, dat we zo in mijn rechterneus gaat schieten. Ik denk dat dat de campagne wordt. De volledige niet-creatieve campagne. Zonder glaasje op achter het stuur, geen punt. Vermijd punten en wees voorzichtig. Dit is een boodschap van Sieren. Staat er nog Sieren? Zoiets worden, denk ik. Maar goede zaak, dat vooropgesteld. Ja, vandaag weet je een stukje rijden, geen punt.

gele kaart uit reiken aan mensen die verkeersovertredingen maken. Sorry, even. Ik zit in mijn eentje hier in een studio, in een kelder. Nou, nooit echt in mijn eentje, want ik heb jou erbij. Maar fysiek hier zit ik in mijn eentje. En toch moest ik net hardop lachen om het verhaal. Misschien heb je net meegekregen. Er komt dus een puntensysteem. Voor elke keer dat je een verkeersovertreding maakt, krijg je een punt. Bij 6 punten binnen een jaar moet je cursussen volgen. Krijg je extra controles, dat soort dingen. Bijvoorbeeld als je zonder gordel rijdt, een punt. En toen zei ik al, nou, dat wordt natuurlijk een super creatieve overheidscampagne. Gordel om, geen punt. Maar Victor die stuurt... Hé, maar het is al een 3-punt gordel.

0: krijg een foto van Helen. Haar dochtertje Noah heeft al een Youngblood shirt aan. En ze zegt, oh joh, we hoeven hem niet eens aan te vragen. Ja, het shirt kwam net binnen toen het liedje al liep. Dan doet hij net niet meer mee voor het bandshirtverzoek. Maar ik begrijp dat hij dan wel lekker hard stond daar bij jullie in huis. Ja, bandshirtverzoek doe ik zo meteen nog. Dus stuur even een foto van jezelf in je bandshirt. Misschien draai ik dan iets van datgene wat jij draagt. U draagt, wij draaien. En krijg je als dank het nagelnieuwe zomerse kinkshirt. Heb je hem al gezien? Hij is ook te koop in Kinkstore. Dat vind je heel makkelijk op kinkstore.nl. Nagelnieuw design. We hebben nog nooit eerder dit ontwerp verkocht. Ik ben heel trots op. Ik vind het heel mooi. En te koop, maar ook te winnen deze hele zomer bij de Zomer van Kink. Ook zo meteen David Bowie en Linkin Park. En als je de hond nog uit moet laten, moet je je telefoon thuis laten liggen. Ik zal je zo alles erover vertellen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met een motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke, door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.

0: gewenst gedrag ontwikkelen. Zoals uitvallen naar een ander, opspringen of zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken doordat jij je niet op tijd ingrijpt. Dus leg die Candy Crush toch maar eventjes weg als je de hond uit moet laten. Ja, of misschien moet je wel je telefoon meenemen dat je bereikbaar bent, maar hou hem in je broekzak. En focus je op je hond. Het schijnt ook voor katten te gelden. Nou, denk ik niet dat je je kat uit moet laten. Dat doen sommige mensen wel. Ik vind daar wat van. Maar als je thuis met je kat speelt, doe het ook echt met je kat. Zo schrijft nu.nl. Want ook een kat heeft net als een kind in de gaten dat je meer... dat je meer zit te tinderen dan met je kat speelt.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik verzin het ook allemaal niet, hoor. Het is allemaal niet... Echt, de komkommers vliegen hier onder oren. Heel veel bandshirtfoto's binnengekregen. En ik bel nu Berber even op.
2: Met Berber.
0: Hey Berber, met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij denkt, jij zet mij voor een dilemma.
2: Nee,
0: maar ik heb een oplossing. Let op. Vertel, welk shirt heb jij aan?
2: Ik heb aan een Paceshifters Play Nirvana t-shirt.
0: Ja, fantastisch. Paceshifters die spelen, hebben een heel voorjaarstour gedaan. Nu heel veel festivals, doen een najaarstour. En dan de grote finale show op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. King Presents. Waarbij ze op onnavolgbare wijze een Nirvana spelen. Jij zegt, nou, doe maar iets van Paceshifters of Nirvana. Maar Berber. Allereerst, waar heb je ze tegen gescoord? Waar heb je ze gezien?
2: In Lelystad.
0: Lelystad, oké. Okay. Ja. Ze hebben die tour destijds afgetrapt hier bij Kink.
2: En, ja, dat weet ik nog.
0: Nou, kijk. Dus ik heb hier in mijn bakkie 5 verschillende Nirvana-tracks... gespeeld door de Paceshifters. Dus ik kan me gewoon helemaal aansluiten bij jouw bandshirt... en er daar eentje van draaien.
2: Helemaal goed.
0: Nou, zeg maar. Territorial Pissings, Drain You, Breathe, Smells Like Teen Spirit of Lounge Act.
2: Nou, doet Smells Like Teen Spirit maar. Denk
0: hoppakee,
2: ik.
0: De volle klassieker. Ik ga hem voor je draaien. Jij krijgt van mij als dank daarvoor een nagelnieuw Kink shirt.
2: Nou, super, dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Christmas bij Kinken in de Shadows. Het is 8:30 geweest, dus het nieuws van 8:30 komt er echt aan. Alleen iets later dan normaal, maar ja, dat heb je soms. En nog meer muziek? Ja hoor, regel ik voor je. Alex Saxon meteen, Radiohead. En ook vanochtend maak je weer kans op tickets voor Kink Presents The Strokes. Kink.
1: Ooit begonnen zij de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu... 25 jaar later spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week in de bonus... De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer op het Twentekanaal. Om 12 uur blijven bij Eefde de sluizen dicht. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat door de lage waterstand schade ontstaat. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een puntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je een punt en bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda, bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

geweest. Goedemorgen. Het is King Alternative Rock Radio. Kingfish hoor je zo meteen. Ook de nieuwe van Editors. En zo'n vrijdagochtend. Even een momentje voor jezelf. Kopje koffie. Ademhalen. En genieten van Limp Bizkit Behind Blue Eyes.

0: Die heet The Rush. Stel je voor, het is nu 24 juli, je zit vol in de zomer. Maar voor je het weet is het alweer wat vroeger donker. Gaat het wat meer regenen, wordt het wat frisser. Lekker die herfstveren. En dan je auto uitstappen. Misschien even een sprintje trekken, omdat het net wat miser valt. Maar wel met goede zin. Je hebt je shirt aangetrokken. En je weet dat het een avond vol toffe muziek wordt. Want The Strokes staan in de Ziggo Dome. Hun grootste show ooit in Nederland. Jij bent erbij. Dat kan binnen nu en een paar weken reëel worden. Gewone werkelijkheid. Want de Kinkprijzigheid komt elk moment voorbij. En als je hem hoort en je stuurt een bericht met de Kink-app, maak jij kans op 2 gratis kaarten voor Kink Presents The Strokes 11 oktober in Amsterdam.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Dat is ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en na Schiphol voller. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Het maximaal van 23 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
0: Tom Petty, Oasis, Nothing But Thieves komt er allemaal aan. Maar wie heeft het hek open laten staan van de kinderboerderij? Kink.

0: Kink. Tickets for Kink Presents The Strokes.
1: Met Bart Verdeel.
2: Jij denkt, ik wacht nog even, dat komt wel goed.
1: Ja, dacht ik, ja. Hey Michiel.
2: Hey Bart, goedemorgen. Ja, wie had dat gedacht? De Strokes die even de Ziggo Dome uitverkopen.
1: Ja, dat had ik echt niet verwacht, nee. Nee, ik zat er te kijken en ik bestelde kaartjes, maar het is in één keer uitverkocht.
2: Ja, maar hey, wat jij heel goed doet, Bart, het is misschien iets minder handig dat je denkt, oh, zal mijn tijd wel duren, maar wat je wel heel goed doet, is luisteren naar Kink. Want...
1: Dat doe ik alle dagen.
2: Kijk, nou, dan heb je me normaal verdiend. Jij gaat gewoon naar de Strokes, ik heb 2 tickets voor je.
1: Super gaaf, ja.

vanmiddag is Mick op de radio. En Mick, dat is gewoon een aardige gast. Die heeft ook twee kaarten liggen en die geeft hij dan weg. Mijn tip, luister iets aandachtiger net na 5 uur. Maak je kans op kaarten voor The Strokes.

0: Ik ben gisteren op uitstapje geweest naar Nieuw Leuzen. Dat ligt vlakbij Zwolle. Want daar zit een groep jonge gasten. 18 en 20 zijn ze. Henk en Gerry. En die heb ik al eerder over gehad deze week in de ochtend bij de Zomer van Kink. Die hebben daar een piratenstation. En ze zijn gefilmd door de regionale zender RTV Oost. Dat filmpje gaat het hele internet over. En er spreekt zoveel passie en liefde van die twee gasten voor het maken van radio, dat deze oude grijze dakduif daar heel erg enthousiast van werd. Dus ik denk, ik moet daar gewoon even langs. Ik ben daar langs geweest en heb ook met hun eigen typische piratengeluid gevraagd of zij een liedje op Kink willen aankondigen. En dat hoor je zo. Na onder meer het nieuws van 9:30, Gorillaz en ook Red Hot Chili Peppers.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: countrydiscounter.nl. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: fluitend je nest uit. Of misschien ben je al lang wakker, joh. Fluitend de vrijdag in. Met Gorillaz en Orange County. Kaartje Steve zometeen. Ook Jack White. En gisteren. Ja, ik heb eerder deze week al een paar keer wat laten horen van iets wat heel veel voorbij kwam in mijn Instagram-bubbel. Twee gasten uit Nieuw-Leuzen, dat is een dorpje vlakbij Zwolle. Die hebben een piratenstation, de Biergieters FM. En dat is alles wat je van een piratenstation verwacht. Daar was ik een compleetje van aan. Ik kom zelf uit Twente, ik ben opgegroeid met het geluid van deze piratenzenders. En wat ik zo mooi vond, dit zijn jongens van 18 en 20 jaar, twee broers. En die zitten met zoveel passie radio te maken. Ze zeggen wel eens dat radio, dat is helemaal niks meer voor jonge mensen. Nou, zij laten daar echt zien en horen dat het dat niet waar is. Ik werd er gewoon als radioliefhebber heel enthousiast van. En toen zag ik, nadat ik het filmpje had gezien en ook gedeeld en zo, ook een paar keer over gehad in de ochtendshow, dat ze een marathon-uitzending doen. Is gisteren begonnen en er stond bij, kom gezellig langs. Ik denk, nou, dat lijkt me geen twee keer zeggen. Dus ik ben gisteren in de auto gestapt naar Nieuw-Leusden. Dit is een stukje wat ik opnam toen ik er bijna was van mijn autoradio.
1: De PSVM middels 91.6 met de marathon-uitzending hier. Dus andere luisteraars, zondag vanmiddag voor reacties hier 0630 8028. Dus voor 0630 8028. Dus laat maar weten waar die aan staan. Ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, het is gewoon alles wat je wacht voor de piraten, zeiden. Dames en heren, jongens en meisjes, kom een biertje van aan. Dus ik daar naartoe, super aardig. Er zaten allemaal mensen, gewoon vrienden, die zaten daar aan een soort bar naast de radioapparatuur. Het was net middag, maar de biertjes en er werd check gerookt. Dus het moet je hier doen. Als je hier bij de Kink, in de Kink Studio, bij het mengpaneel komt met drank, dan is het gelijk. Mag niet. En rook in de studio helemaal niet. Helemaal geen check. Allemaal van het check. Nee. Maar goed, daar niks aan de hand. De hele familie erbij. Komt binnen, staat een partytent. Hier wordt een biertje. Het was echt zo gastvrij. Maak je ook radio dan? Het is eigenlijk uitleggen dat ik ook radio maak. Oh ja, ja, ja, ja. En mag je daar niet roken? Nee, dan mag je niet roken. Nou, ik heb een topmiddag gehad. Ik ben helemaal blij van het enthousiasme van die gasten. Maar toen ik wegging, vlak voor ik wegging, vroeg ik wel. Ja, dan wil ik eigenlijk ook wel dat jullie met jullie prachtige Biergieters FM. Timbre, iets aankondigen voor op Kink. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Nou, dat was goed, maar dan wilden ze wel reclame maken voor een marathon. Nou, dat is prima, dus hier zijn ze.
2: Goedendag, ik ben Electro Gerry van de Biergieters FM met mooie Nieuw-Leuzen hier. Dus mijn broer.
3: Ik ben Henk, ook wel in de eten bekend als Disco Henkie, ook een DJ van de Biergieters FM. En luister vooral nog even mee naar de marathon-uitzending hier van de Biergieters FM. Het is de 91.6. En dan wordt er nu gedraaid op Kink. En hier komt het volgende plaatje aan van Guns N' Roses.
0: Hatsa! Ja, dan zeg ik ook. Woe! Kom plaatje wel aan, hè. Lekker luisteren naar Kink. Op de kink.nl.

0: Check was.
1: En dollar bill.
0: Zometeen bij Kink, Paramore, Fools. En er staat hier een heel groot rad met allemaal letters. Goed om je hersens ook tijdens de vakantie een klein beetje wakker te houden. Muzikale hersengymnastiek. Als ik een letter geef, kun jij dan zoveel mogelijk titels verzinnen die met die letter beginnen. Doen we zo meteen in het Kink ABC.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een half uur verwacht. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
0: Met z'n meteen de scene. Fools, maar eerst Paramore. Dit is Misery Business.

0: je deze op twee manieren kan horen.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Als in verbinding. Iedereen is van de wereld. We hebben allemaal recht op ons plekje. We zijn allemaal gelijk. Maar je kan het ook zien als een iets uit de hand gelopen buurtbarbecue. Nou, iedereen was helemaal van de wereld. Vind je dat idee? De scene bij Kink. Ja, dat is ook onderdeel, hè, van de zomer van Kink. Goedemorgen, vrijdagochtend. Mocht je dan wel aan het werk zijn, het is bijna weekend, weekend, weekend. En zometeen een slinger aan het rad geven. Gaan we weer een boeketje liedjes uitzoeken aan de hand van één startletter. Het Kink ABC. Aardige dag vandaag, hoor. Begint een beetje bewolkt hier en daar. Spatje regen, later droog. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Dit weekend is iets wisselvallig. Volgende week staat er gewoon weer op sommige plekken een hittegolf voor de deur. Dus het gaat werkelijk alle kanten op. Net als de muziek van Kink eigenlijk. Zometeen The Cooks, U2. En dit is de nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: Het Kink ABC.
1: Leap and sinking feeling. Ik zei net al, we gaan weer een slinger geven aan het rad. Meerdere keren per dag tijdens de zomer van Kink. Het Kink ABC. Waarbij even hersengymnastiek. Je doet het waarschijnlijk als het goed is heel weinig in de zomervakantie. Maar wel eventjes je muzikale brein fris houden. Want hoeveel liedjes kun jij verzinnen waarvan de titel begint met de letter...
0: L.
1: L. Oh. Love Like Semtex. Ja, veel met love waarschijnlijk. Lullaby van The Cure zou natuurlijk kunnen. Loser van Beck. Nou, weet je wat? Die draai ik zo meteen al. Ik ga zo meteen Loser draaien van Beck. Maar hoeveel liedjes kun jij verzinnen met de letter L? Stuur even een bericht met de Kink-app. Dan maken we een mooi pakketje zo meteen. En naast Loser hoor je ook nog Mando Jow en Jimi Hendrix.
0: Kink.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: Een maatschappij, dat ben jij.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Kink.

0: is bij Kink. Kink. Zojuist aan het rad geslingerd. Daar kwam de letter L uit. Welke liedjes kun je verzinnen met de letter L? Little Lion Man. Dat is zelfs twee keer een L. Stuurt Ivo was dat. Nou, Ivo, hartstikke goed. Die komt zo meteen voorbij. Lonely Boy, suggestie van Marjan. En meerdere mensen, waaronder Cindy en Hein, kwamen met deze. Primal Scream en Loaded.
1: Het Kink ABC. Met de letter L.
2: Just what is it that you want to do?
3: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Away, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Drie keer de L. In het Kink ABC. Loaded, Lonely Boy en Little Lion Man. Over 4 uur een nieuwe slinger aan het rad bij Erik Kortom. En ook met de L, maar dan als bandnaam. Last in a Party. Dit is Big Dog.

0: De zomer van Kink dendert door. Met zometeen bij Erik Kortom onder andere You Got the Love van Florence and the Machine, Foo Fighters en een van de mooiste rock ballads uit de jaren 90, Queensryche. Hoor je zo.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Benden zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de Vierdaagse aanlegt. Het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard albumlijst. En het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones op 1 staan. En ook in ons land kwam een nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de albumtop 100. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
1: Met zometeen Florence and the Machine. Foo Fighters. Maar eerst Queensryche.

0: van King.
1: Florence and the Machine draaien we veel. Foo Fighters draaien we ook heel veel. Maar Queen's Ride gewoon niet zo heel vaak. Tenzij we de King 1500 draaien, want daar staat hij natuurlijk in. En nu. En omdat het zomer is, omdat het zo fijn is. Goed, goedemorgen. Je luistert naar de zomer van King. De komende 4 uur ben ik bij je tot 3 uur vanmiddag. Met hartstikke goede muziek. Heel veel muziek ook voornamelijk. Omdat je dat lekker vindt. Ik krijg heel veel appjes binnen van mensen die zeggen... Oh, wat fijn, wat ontzettend fijn. Zoveel muziek in een uur. Nou, daar zijn we voor. Op de camping, op de boot, in de auto, weet ik veel waar je bent. In het binnenland en het buitenland, kan overal, hè. Dus, daar gaan we dan. Green Day zometeen en Wet Leg. Maar eerst Start Me Up. Dit is de Rolling Stones.
0: De zomer van King. De zomer van King.

0: Je hoorde Joost Zwegers, oftewel Nova Star en Because. En daarvoor Basket Case van Green Day. Zometeen hier Rob Kink, onder andere Suede, White Lies en de mannen van Wodan Boys. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

Je hoort de Beautiful Ones van Sway. Ik ben zo blij met Peter. Peter zegt altijd als ik de Foo Fighters zeg... dat zijn niet de Foo Fighters, het zijn Foo Fighters. Het zijn er twee die mij altijd corrigeren. Paul en Peter zijn twee broers, gok ik. En nu word ik weer gecorrigeerd en ik zeg The White Lies. En dat is natuurlijk helemaal fout, want het is White Lies. Dan kan ik ook net zo goed The Editors gaan zeggen. Dus je hebt volkomen gelijk, mea culpa. Ik trek bij deze het boetekleed aan over... want ik zit in Kenia, ik zit hier bloot, hè. Dat weet je, want het is hier warm, dus ik zit hier... Nee, let's not go there. Nee, ik trek het gewoon het boetekleed aan. Dus bij deze. Oké, wat gaan we doen? We gaan doen Evanescence, The Cure straks, maar eerst MGMT en Kids...

0: Zometeen hier op Kink, The War on Drugs, Him, de nieuwe Weezer. En als jij een leuk bandshirt hebt, aan hebt, misschien zelfs wel. Zou zomaar kunnen. Of je hebt hem in de kast liggen, maak even snel een fotootje. En dan stuur het naar de Kink-app. Voor je weet draai ik de desbetreffende band hier op de zender. En krijg jij van mij een gloednieuw shirt cadeau. En dat is een Kink-shirt. Nagelnieuw ontworpen, supermooi ding. Dus, appen met een band-t-shirt. Dat allemaal straks. Tot zo. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok naar de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden.
6: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Erik Kortom.
0: Met zometeen de nieuwe Weezer, The Who. Maar eerst My Chemical Romance.

0: Kink.
1: We Might As Well Be Strangers, dat is de nieuwe Weezer. En de, volgens mij, nou ja, een van de meest recente Kink XL's van dit jaar. Ja, lekker dan. Fijn dat het als zo'n band die wij heel veel draaien gewoon met een nieuwe single komt. Altijd leuk. Goed, ik vertel je straks voordat ik je verliet dat, dat het weer band-shirt-uur is. Dus laat mij weten, als je een leuk band-shirt aan hebt of je hebt hem in de kast liggen, trek hem dan even uit. Maak er een foto van. Of je hebt een foto van jezelf in dat band-shirt van 5 jaar geleden op vakantie. Is ook goed hoor, kan mij het schelen. Als ik het leuk vind en als ik het een leuke foto vind en als ik het een leuke band vind, dan ook als ik het niet een leuke band vind trouwens, als ik het gewoon een leuk t-shirt vind en ik heb er zin om, dan draai ik iets van de desbetreffende band en krijg je van mij een nagelnieuw Kink shirt daarvoor cadeau en die is schoon, want die is nog niet gedragen. Goed, dat dus allemaal straks. Eerst Lenny Kravitz en The War on Drugs, maar laten we beginnen met Join Me, dit is Him

0: Van deze band is volgens nog geen t-shirt binnengekomen, maar ik draai ze wel. Claw Boys, Claw en Rosie. Dat zijn ook, maar ik weet niet of ze nog... Ja, ik denk dat ze nog steeds wel t-shirts verkopen. Nou goed, anyway. Dus jouw band-t-shirt, stuur het me op. Wie weet draai ik de band straks, krijg jij van mij een Kink-shirt cadeau. Dat ga ik wel draaien sowieso. Honey, I'm Home en Coldplay.
1: Kink. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. De prijsfavorieten van

Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Dirk, ik heb goed nieuws voor je.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Huh? Ja, denk Dirk, wat dan? Nou, personal trainer shirt van jou. Die vind ik zo mooi. Ook omdat het gewoon een band is die niet zo heel veel van die merchandise heeft. Maar jij hebt een fantastische foto van jezelf geplaatst met een personal trainer shirt aan. Dus Dirk, bij deze voor jou een gloednieuw, gewassen, schoon, vers ontworpen Kink shirt. En voor ons allemaal hier op Kink. Personal trainer. Dankjewel, Dirk.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Voor iedereen die had verwacht dat de Queens of the Stone Age hem weer lekker uit de broek gingen laten hangen met full throttle rock'n'roll, dan kom je even van een andere kermis thuis. Geen koude, want het is een hele warme, sensuele, mooie, goede kermis. Easy Street van Queens of the Stone Age is deze week de Kink XL en met recht. Wat een goed liedje. Simpel goed liedje. Mooi gezongen, te gek gezongen door Joshua Honey en Nikki Allen. Dat is een zangeres die je zou kunnen kennen uit de beetje de alternatieve countryhoek. En die hebben ze erbij gehaald. En die mag van mij blijven hoor, wat dat betreft. Goed, Queens of the Stone Age dus.

0: Zometeen onder andere de Haunted Youth en Wolfmother.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Is ja. dat echt serieus?
1: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanmorgen zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. Kink.

0: Power van Kink.
1: Het is en het blijft een fantastisch exportproduct van Australië. Daar heb ik het over Andrew Stockdale en zijn Wolfmother. Want eigenlijk is Andrew de vaste waarde binnen dat ding. Want de backband, zal ik maar zeggen, is sinds het begin denk ik al een aantal malen gewisseld. Zelfs de jongens van de Bassshifters hebben een tijdje Wolfmother gedaan, zal ik maar zeggen. Met Andrew samengespeeld. Als hij toen niet in Nederland was. Maar wat een goede gozer. Echt waar, fantastisch. Wolfmother hoorde je, de Joker en de Thief. Daarvoor de nieuwe van The Haunted Youth. Die heet Forget Me. Zometeen. Onder andere Smashing Pumpkins. Een nummer wat ik eigenlijk in verband met een t-shirt in het vorige uur had moeten draaien. T-shirt weather van Circle Waves. Maar eerst Alive and Kicking. En dat zijn we allemaal, want het is zomer. En we hebben er zin om. Dit zijn de Simple Minds.

0: TFI hoorde je Miss Murder, daarvoor Tonight Tonight van de Smashing Pumpkins. Zometeen hier op Kink onder andere, oh lekker, The Doors, Break On Through. Je krijgt Higby en Spin Doctors.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

0: hoorde je een Nothing. Een band waar wij zelfs voordat er überhaupt materiaal uit was, en wij het al wel stiekem hadden gehoord, een beetje druk over deden op deze zender. En terecht. Want ze hebben inmiddels bewezen dat ze ook live hun vrouwtje en mannetje staan en alles wat er tussenin hangt. Nee, het is gewoon een fucking goede band. Met goede liedjes en een fantastische frontvrouw. Lekker, goede band die het randje af en toe opzoekt. Maar steeds het liedje overeind blijft houden. En ze gaan lekker op de internationale tournee van de staat mee. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog mee gaat gebeuren. Straks, Florence Rhodes, Hot Red Chili Peppers. Ja, Erik, lekker bezig. Red Hot Chili Peppers, maar eerst The Doors en Break On Through.
1: De zomer van Kink.

0: laatste uurtje voor het weekend ga ik je meenemen naar de nieuwe Violet Grohl, de oude Iggy Pop en naar Vamba. Wat dat is, dat hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt Tialf. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen keihard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. Nabestaanden van Tamar zijn opgelucht en hopen dat de zaak nu echt goed wordt onderzocht. Om de bosbranden te bestrijden krijgen Frankrijk en Spanje een aantal blusvliegtuigen. Een speciale dienst van de Europese Unie die helpt bij noodgevallen heeft dat geregeld. De vliegtuigen en helikopters komen uit onder meer Griekenland, Italië en Portugal. Begin deze maand stuurde de EU ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Erik Kortom.
0: Met zometeen voor en Eddie verder, maar eerst Arctic Monkeys.

Ja, fucking flower, dat weet ik ook wel. Tsumba, wamba en tap thumping. Ik heb er 25 jaar op geoefend. Ik kan het echt wel, hoor. Maar ik vind het zo. Tsumba, wamba, tap thumping. Ik vind het prima. Dat hoorde je. Daarvoor Save It for Later van Eddie Vedder. Wat natuurlijk een supermooie rol speelde in de serie The Bear. Ga die kijken, want er is een nieuwe reeks uit. Oh, ga dat zien, ga dat zien. En daarvoor Fake Tales of San Francisco van Arctic Monkeys. Ook nog. Dan nu een jonge rockster en een oude rockster achter elkaar. Zometeen Lust for Life, Iggy Pop. Maar eerst een nieuwe ster aan het firmament, Violet Grohl en Bug.

0: Je hoorde Villanelle en Placebo, daarvoor Mumford & Sons en Roll Away Your Stone. Het is de hoogste tijd dat ik een slinger ga geven aan het Kink ABC-rad. Dat doe ik nu. En dan wachten we heel even af op welke letter die uitkomt. En dan kan jij mij gaan appen welke liedjes je met die letter zou willen gaan horen. De letter O. Ja, stuur mij via de Kink-app liedjes met de letter O. Dan ga ik die draaien. Ik heb drie mooie plekken voor je. Dus de letter O in het Kink ABC. Dat straks onder andere, maar ook Biffy Clyro en Alice in Chains. Kink.
1: Begonnen zij de kleinste kelders van de Big Apple met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Kink.

0: Grotendeels gemaakt door allerlei potten en pannen van een trap af te flikkeren. Ja, serieus, dat hebben ze gedaan. Om die Pungtjinkraven voor elkaar te krijgen. Depeche Mode hoorde je People Are People. Daarvoor Biffy Clyro. Moet ik het goed uitspreken. Biffy Clyro en Many of Horror.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter O.
0: Ik gaf straks een yes aan het rad. Dan kwamen we uit op de letter O. En het toeval wil dat Olaf, Myrthe en Mike... en dan Mike met dubbel A-I-K. Vind ik een leuke manier van schrijven van Mike. Maar Olaf, dat is natuurlijk ook met een O. Drie hartstikke goede platen hebben ingestuurd. Ik heb ze uitgekozen. One Step Closer, Linkin Park. Oh Yeah van Ash en Oula van de Cooks. Die is voor Mike. Ik wens jullie heel veel plezier. Kink ABC heeft de letter O naar buiten gespuugd. En het gaat... En dat resulteert in deze drie platen.

0: Ik zeg je gedag, ook voor het weekend, want ik ben er even het weekend niet. Maar maandag natuurlijk weer wel, gewoon om 11 uur. Inmiddels is het gewoon. We zijn de hele week zijn we begonnen met de zomer van Kink. Dat wil zeggen dat de programmering dus anders ligt. Ik begin om 11 uur tot 3 uur en daarna komt Mick Hummel, zoals nu ook. Dus ik wens je veel plezier met Mick. Alvast een goed weekend en tot maandag om 11 uur. Later. Hoi.
1: Kink.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: kioskjediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijendik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En 2 flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. 10.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
3: Simple Plan hoor je zometeen ook de warning. Eerst Guns N' Roses. Dit is Estranged.
1: Kink.
3: Kink.
1: Talk.

0: We zitten midden in de zomer, dus ik stel me voor dat je nog niet bij oktober zit. Je daar nog helemaal niet mee bezig bent. Maar ik wel, vrijdag 9 oktober in Avos Live. Kink presents Simple Plan. En ik heb daar nu al zin in.
1: De zomer van Kink.
0: Yo, de Simple Plan en Welcome to My Life. En vanwege Simple Plan heb ik daar zin in. Maar ook zeker omdat Neck Deep het voorprogramma doet. En dat is een van mijn persoonlijke lievelingsbands. Hallo met Mick, de komende uren bij je in de zomer van Kink. Met straks muziek van The Vices bijvoorbeeld, ook live. En jouw bandshirt is welkom, hè? Dat kan de hele zomer van Kink. Deze 4 weken kun je foto's van je bandshirt delen in de Kink-app. En in ruil daarvoor draaien we dan die band op Kink. En ontvang je ook een fonkelnieuw Kink-shirt. Dus blijf zeker die bandshirts deze kant op sturen. The Vices en live dus zometeen. En eerst deze classic van The Beastie Boys. No!

0: De vrijdagmiddag in de zomer van Kink. Waar zometeen die te gekke nieuwe van The Pretty Reckless is. Ik ben echt fan van dat nummer. Die hoor je zo ook een Kink Classic van Blur. En een songtitel van Stereophonics. Die ik op deze mooie zonnige vrijdag echt ook uit de grond van mijn hart voor iedereen die luistert meen.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een pot.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

Als jij een beetje geïnteresseerd bent in het produceren van muziek en hoe het allemaal gaat achter de schermen in de studio en zo, er is een interview verschenen met Stephen Street. Een iconisch figuur waarvan niemand eigenlijk de naam kent, maar hij is de producer. Hij werkte met The Smiths, met The Cranberries en ook dus met Blur, die je hoorde met Girls and Boys. Even googelen op Stephen Street en dan vind je dat interview waarschijnlijk wel terug. Interessant als je dat interessant vindt. Kink Alternative Rock Radio met zometeen muziek van Pom. Ook een Kink Classic van The Cure komt eraan na The White Stripes.

van Pinkpop Weekend waar je The Cure live zag. En als je daar allebei helemaal niet bij was, dan gewoon even genieten van The Cure. Lullaby hoorde je in de zomer van Kink, waar je nu muziek krijgt van White Lies. Dit is Tokyo.

0: White Lies hoor je bij Kink. In dit geval met Tokio op de vrijdagmiddag. Die zometeen verder gaat met Herman Brood en His Wild Romance. En misschien wel de beste, maar sowieso de langste van Green Day. Hoor je zo.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter.

0: dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. Vier GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht: zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
8: Met zometeen Herman Brood. Eerst ruim 6 minuten genieten van Green Day, Jesus of Suburbia.

0: Herman Brood en His Wild Romance, Saturday Night.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Henny, goedemiddag.
2: Hoi, ik spreek met Henny Huizinga.
0: Hey, hallo. Jij stuurt een foto van jou in een bandshirt. En twee dingen vallen me op aan die foto. Je hebt ook een soort van tasje aan je broek hangen in dezelfde kleur van dat bandshirt. Dat is mooi. En er loopt een hele cute hond loopt in de achtergrond. Is dat jouw hond?
2: Nee, dat is niet mijn hond.
0: Oh.
2: Maar het tasje wat aan mijn broek hangt, er is inderdaad een tasje waar hondenbrokjes in zitten.
0: Oh, wat leuk. Ja. Waar was deze foto dan?
2: In Groningen, bij het Bijenmebos. Ik rijd naar het Bijenmebos en ik had de afspraak met een vriendin. En ik hoorde onderweg de oproep voor de bandshirt. Toevallig had ik dit shirtje aan. Dus ik zeg tegen mijn vriendin van, joh, maak even een foto van mij. Ja. Leuk, hem in.
0: Ja, leuk.
2: En toevallig was er een ander hondje achter mij.
0: Ach, wat leuk. Een plek voor hondjes, om de hondjes uit te laten, is een uitstekende plek om ook meteen even te representen naar wat voor soort muziek je luistert, toch, Henny?
2: Ja, precies.
0: Ja. Jouw Nothing But Thieves t-shirt levert je in dit geval twee dingen op. Eén is dat we jou een gloednieuw Kingshirt op gaan sturen.
2: Hey, toch?
0: Kun je daar ook een keer mee de hond gaat uitlaten?
2: Ja, altijd leuk.
0: En het andere is dat we Nothing But Thieves draaien.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Dankjewel voor jouw bandshirt verzoek.
2: Ja, graag gedaan. En jullie bedankt voor t-shirt.

Skunk and Nancy en Raisin Weave bij Kink in de zomer van Kink. Daarvoor Evolution, de nieuwste van Nothing But Thieves. Het was het bandshirt verzoek van Henny. Zij had een foto gestuurd met een bandshirt van Nothing But Thieves. En wint daarmee ook het nieuwe Kinkshirt. Mocht je afvragen, hoe ziet dat nieuwe Kinkshirt er dan uit? En kan ik dat ook gewoon kopen? Jazeker, op kinkstore.nl scoor je hem ook. En je kan hem dus winnen met dat bandshirt verzoek de rest van de zomer van Kink. De Klaxons hoor je na 21 Pilots. Dit is Ride.

0: Colin Scans van The Klaxons. Bij Kink Alternative Rock Radio. En die naam die gaan we weer eens een keer een behoorlijke dosis eer aan doen. De allerfijnste alternative rock hoor je namelijk zo meteen van Foo Fighters, Guano Apes, Muse en ook Garbage.
1: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Half 5. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Rotterdammer opgepakt voor het versturen van zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisatie van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Mark van Bommel is trots dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van België. Over 2 maanden zit hij voor het eerst bij de Belgen op de bank. Ze spelen eind september tegen Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
11: King.

Ik denk dat zij heel blij zijn met hun bandnaam. Want als je googelt op Muse, dan kom je ook echt alleen maar bij Muse terecht. Dat was bijna anders geweest. Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en zo, heeft een AI image generator gelanceerd waar ook beelden van gebruikers bij gebruikt werden. Dat was allemaal moeilijk, allemaal ingewikkeld. Het is ook na een paar dagen ook meteen weer offline gehaald en ze erkennen hun fout dat ze de plank hebben misgeslagen. Maar dat ding heette dus ook Muse. Muse Image. Dus ik denk dat de band Muse heel blij is dat dat gewoon offline is. Dus sowieso houdt die band volgens mij niet heel erg van AI. Maar ook dat ze gewoon, als je googelt, dat je dan bij hun terechtkomt, ja. Het is de zomer van Kink met zometeen muziek van The Cardigans. Ook Foo Fighters ga je horen na The Guano Waves. Dit is B.

Cardigans en Love Fool bij Kink. Zometeen muziek van Billy Idol. Eerst nieuwe muziek, Yardact. Ze hebben net een nieuw album gemaakt. You're Gonna Need A Little Music. Dat is hun derde plaat, die heb je misschien al wel gecheckt. Daar staat ook de vorige single op, Redeemer. Dat is een beetje een duister donker liedje. James van de band heeft gezegd dat deze single die ik nu ga draaien, New Beginnings, dat dat juist daar de tegenhanger van is. Dus waar die heel donker en duister en negatief was, is deze juist heel vrolijk en positief. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, bij deze Yardact de nieuwste, New Beginnings. So

0: Billy Idol en White Wedding hoor je bij Kink. Alternative Rock Radio. En zometeen na het ANP-nieuws van 5 uur nog veel meer van dat soort fijne alternative rock. Bijvoorbeeld de nieuwste van de Last Dinner Party en ook Snow Patrol. Hoor je zo.
1: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
12: Ja. Is het echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorinchem boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Rode Reis is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Dat gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanrijdt ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en hij is al een poosje binnen. De waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht raakt nog een musical. Het gaat om de musical Anne Juliet die in september in première zou gaan. Omdat de herstelwerkzaamheden in het theater langer duren dan gedacht is de première een maand later. De musical Moulin Rouge werd door de waterschade helemaal afgelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorinchem, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
16: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
0: Zometeen krijg je Big Dog van The Last Dinner Party in je mic. Na Snow Patrol, Just Say Yes.
14: Kink. Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: Best Dinner Party en Big Dog.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
0: Hey Marijn, goedemiddag, met Mick van Kink spreek je.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey. Hallo, jij hoorde de Kink prijzigheid in de uitzending.
2: Ja, dat klopt.
0: En jij weet dat tickets voor Kink Presents The Strokes betekent. Ik zie hier in de geschiedenis dat je ook in de loop van deze week al een paar keer een poging hebt gedaan om die geit te vangen.
2: Ja. Ik ben aan het werk vanuit huis en ik heb continu de radio aan natuurlijk. En mijn vrouw is echt een gigantische Strokes fan, dus ze zijn de hele week bezig
0: met. Oh, jullie zijn probleem dan steeds een paar keer niet doorheen gekomen. Is jouw vrouw in de buurt, Marijn?
2: Zeker, ja, absoluut. Het is niet Nederlands, maar ze spreekt best goed Nederlands.
0: Oké, dan mag jij het al vertellen.
2: Oké,
0: want ik heb goed nieuws voor jullie natuurlijk.
2: Is Kink aan de gang?
3: No way! Oh my god, hey, is het nieuws?
2: Ja, ze is heel blij.
0: Jullie gaan naar de Strokes, heel veel plezier daar.
2: Nice, super bedankt man, super cool.
3: Super bedankt!
1: Deze week op Kink, tickets voor Kink Presents The Strokes.

0: The Rolling Stones en Paint It Black.
1: De zomer van Kink.
0: Voor de Strokes, Heart in a Cage. De tickets werden uit de bek van de prijzigheid gegist. En dat was voor het laatst. Dat was hem. Helaas, mocht je daarnaast gegrepen hebben, er is nog één kans op de socials van Kink. Het zoekplaatje doen. Maar die geit die gaat voorlopig nog even zo'n hok in. Dat is dan bij deze goed om te weten. Hallo met Mick. Ik ben niet per se een asociaal figuur. Ik kan best wel met mensen omgaan. Maar zometeen wel een lyric van Blink-182 die, mijn puberteit wel een beetje samenvat. I couldn't wait till I got home to pass the time in my room alone. Ja, dat was wel elke dag een beetje het geval. Die van Blink hoor je zometeen ook The Prodigy na Placebo bij Kink. It's Beautiful James.

0: song. En zometeen veel meer fijne muziek, geen paniek. De Smiths komen eraan en ook muziek van de Black Keys en Bastille. Hoi zo.
1: Kink. Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Half zes. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al controleren of er ondanks het verbod toch vrachtwagens over de verzwakte Merwedebrug rijden. Dit weekend worden de camera's opgehangen die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. In en rond Bloemendaal zijn de afgelopen week tot zeker 8 keer toe mensen aangevallen door Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Mensen die gestoken werden moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. En het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af. Het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging. Kink.

Black Keys en You Got to Lose. Die muziek van de Black Keys, weet je nooit of het echt net vorig jaar uitgekomen is of echt misschien al 60 jaar oud is. Er zit altijd een beetje zo'n classic vintage sound in en ik vind dat wel lekker. You Got to Lose, de Black Keys. In de zomer van Kink. Heb je de nieuwe van Queens of the Stone Age al gehoord? Zo niet, dan laat ik hem zo meteen met alle liefde aan je horen. Het is namelijk deze week de Kink XL. En het is helemaal niet wat je verwacht van die band. Het is echt een totaal andere sound. Easy Street, zo heet die. Je hoort hem zo meteen na muziek van Metallica en Bastille. Dit is Good Grief bij Kink.

XXL is deze week van Queens of the Stone Age. Easy Street, zo heet die. En het is wel echt een liedje waar je een beetje aan moet wennen misschien. Maar ik moet zeggen, hoe vaker ik hem hoor, hoe beter die wordt. Easy Street, XXL van Queens of the Stone Age. Sommige liedjes zijn een soort van levensmotto wat je je hele leven bij je kan dragen. Een soort van levenswijsheid. Zometeen eentje in die categorie van de Truck & Keks naar Arctic Monkeys. Brainstorm.

0: terug naar Keks. En een mooi levensmotto om er altijd bij je te houden af en toe. Doe alles wat je doet met hart en ziel. Nou, dan zal ik bij deze met hart en ziel vertellen welke tracks je zo meteen gaat horen bij Kink. Dat worden er van Red Hot Chili Peppers, Tame Impala en ook Vodan Boys sowieso. Kink.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd veel oranje fans zijn, maar geen enkele Nederlandse renner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag finisht de Tour in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
10: Het thema palen zometeen en ook Vodan Boys. Eerst Red Hot Chili Peppers, Californication.

bij King Alternative Rock Radio. Daarvoor ook nog Lost in Yesterday van Tame Impala. King ABC. 3 keer per dag draaien we tijdens deze zomerprogrammering de zomer van King aan het rad voor letters uit het alfabet in het King ABC. En dan aan jou de vraag om met een toffe songtitel te komen die begint met die letter. En dan zetten we er zometeen 3 achter elkaar. Het is niet ingewikkeld, maar wel heel erg leuk. Dus we draaien weer aan het rad, kijken welke letter we vanavond gaan doen. De letter H. Songtitels met de letter H zijn dus welkom in een berichtje in de Kink-app. Ik, Hoppy Polla zou je kunnen doen, van Sigur Rós bijvoorbeeld. Of Hate to Say I Told You So. Ja, nou, dat soort liedjes, stuur ze door. Dan hoor je ze zometeen 3 op een rij in het Kink ABC. In de tussentijd muziek van Rammstein, Youngblood So. En dit is R.E.M. Bang and Blame.

0: Youngblood en Suburban Requiem. Bij Kink, zometeen het Kink ABC met 3 tracks achter elkaar die allemaal beginnen met de letter H. Suggesties die stromen binnen via de Kink-app, dankjewel daarvoor. En ook muziek van Bruce Springsteen, Kings of Leon en Weezer, hoor je zo.
1: Kink. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerk.

0: Het was wel mooi geweest als het op de B was geëindigd. Dan was het een dubbele waarde geweest. Bobby Jean van Bruce Springsteen. Maar het was een andere letter. Kink. Net aan het rad gedraaid van het Kink ABC. En hij kwam terecht op de letter H. En suggesties die komen binnen via de Kink app. En er zitten mooie dingen tussen. High hopes, high and dry ook, zie ik. Holiday. En dan schrijft Jim erbij. Green Day of Vampire Weekend, maar allebei. Ja, en ik vind er ook nog een holiday van Turnstile hier in de computer. Die zou ook nog kunnen. Maar ik ga voor de suggestie van Leo, die doorstuurt. Hypersonic Missiles van Sam Fender. Ja, te gek. Sandra komt met Heartshaped Box van Nirvana. En we beginnen met de suggestie van Gerrit in het Kink ABC met de beginletter H. Hang Me Up to Dry van Cold War Kids.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter H.

Kink ABC vanavond met de letter H. Hypersonic Missiles van Sam Fender hoorde je. Heartshaped Box van Nirvana ook. En Hang Me Up to Dry van The Cold War Kids. Morgenochtend dan is hier Elwin van Gestel. Die draait weer tussen 7 en 11 ergens een keer aan dat rad. En de letter bij wie die dan terechtkomt. Weer toffe suggesties insturen voor het Kink ABC. En zo doen we dat de hele zomer van Kink door. Alle info daarover vind je in de Kink-app en op kink.nl. Dit is muziek van Editors.

0: Predators en The Rush Back Inc. Straks na zevenen, dan begint hier weer het beste uit de Kink album Top 1000. Elke avond tussen 7 en 9 tijdens deze zomer van Kink. Steeds dus twee tracks van de albums die in die mooie lijst staan. En de eerste albums die zo meteen voorbij gaan komen zijn van Sex Pistols en Pearl Jam.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album Top 1000.
9: Kink. Nummer 788.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
11: Kink.
9: Kink.
11: Nummer 709.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
4: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt.

0: voordat u verdient.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Kink. Dit is het station van... Faith No More. Via kink.nl, de Kink-app en in heel

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. 2 grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Bruls spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: iets van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke

0: verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Theems in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
7: Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnen blijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden.